Ja, het heet wel zijn aan de Gator Vocal Band, ook aan Give It Away, Bread on the Water, om het heer om echt spijtig van de goa. Je, wel ziek naar jou, weer ziek, maar toen was ik van de goa, toen was ik naar jou, dat je er wel, hoe je al van zeer, also, ik werd maar gledelijk en dat je er nog wel, voor jongeren som, als dat was het, je maar toest, ja. Vi fær til instrumentalar tonar, heter Danhoff. Danhoff en gitarurmalager. Han spalt fem balkon, først var det White Heart, og settene så stående han bølgen rockbølgen Giant, som vi bætja så noen nok når han. Men det finnes et lea her som han solister, altså her som heter Danhoff Sjolver. Det noe som han nevnes The Players, som kom ut i 6.5. Vi imes kon studiotonlager, og hette er så Danhoff, To Be Forgotten.